0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roefsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Maloney. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Journalisten van CNN zijn op de bezette westelijke Jordaanoever door Israëlische kolonisten aangevallen. Volgens de Israëlische politie zijn 4 verdachten aangehouden. De verslaggevers waren daar om te berichten over de dood van een Palestijns-Amerikaanse man die om het leven werd gebracht door kolonisten. Bij de aanval raakten voertuigen beschadigd en zouden de journalisten zijn bedreigd met stokken en stenen. De Israëlische politie zegt geweld tegen journalisten serieus te nemen. Nieuwe satellietbeelden wijzen erop dat Iran mogelijk weer werkt aan zijn nucleaire installaties. Volgens CNN roept dat vragen op over de naleving van het voorlopige akkoord dat eind vorige maand werd gesloten. Het Witte Huis zegt de locaties nauwlettend in de gaten te houden. Ondertussen heeft een Iraanse krant een zwarte lijst gepubliceerd met foto's van onder andere president Trump en de premiers Netanyahu en Meloni. De publicatie volgt op de wraakdreigementen vanuit Iran na de dood van Ayatollah Ali Khamenei. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot zorgde daarvoor flinke verstoringen van het treinverkeer. De extreem linkse groepering Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie gaat uit van opzettelijke sabotage en doet verder onderzoek. Ook vandaag ondervonden treinreizigers nog hinder van de verstoringen als gevolg van de vermoedelijke sabotageactie op het spoor bij Leverkusen. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen en ruim 4 miljoen bezoekers. Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van verzetsheld Erik Hazelhoff-Roefsema. De musical werd bekend door het draaiende theater op voormalig vliegkamp Valkenburg. Afgelopen avond was de laatste voorstelling voor publiek en genodigden en komende middag is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, het is vrij helder met in het noorden kans op mist en bewolking vanuit zee. Het kwik daalt naar 14 tot 18 graden bij een zwakke, aan zee en boven het IJsselmeer matige noordoostenwind. Overdag blijft het droog met volop zon bij 22 tot mogelijk 32 graden.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. In de moordzaak op de Britse politica Anne Widdecombe heeft de politie een nieuwe verdachte aangehouden. Het is een 28-jarige man. Hij zit vast voor verhoor. Eerder was een 26-jarige verdachte vrijgelaten. De 78-jarige Widdecombe werd donderdag in haar woning gevonden. Ze was een prominent lid van de partij Reform UK van Nigel Farage. De politie zegt geen informatie te hebben die op een politieke motivatie voor de moord wijst. En Noorse hulpdiensten hebben zich pijnlijk vergist bij een zoektocht naar een vermiste 85-jarige man. Ze dachten de man gevonden te hebben en zetten de zoektocht stil. Maar later bleek dat dit een andere man was. De zoekactie werd weer opgestart en uiteindelijk werd de juiste vermiste man in goede gezondheid teruggevonden. De dienst gaat onderzoeken hoe de vergissing heeft kunnen gebeuren. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23.

0: vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. In de Albanese hoofdstad Tirana hebben duizenden mensen opnieuw gedemonstreerd tegen premier Edi Rama. Ze protesteren onder andere tegen de bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. De grondaankopen zouden onwettig zijn en met vervalste eigendomspapieren tot stand gekomen. De zaak wordt door de Albanese autoriteiten onderzocht. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn op de eerste avond zonder aanwezigheid van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk opnieuw opstootjes en vechtpartijen geweest. De onrust werd weer vooral veroorzaakt door een klein groepje mannen met weinig kans op asiel. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De twee organisaties zijn gestopt met de hulpverlening in Ter Apel omdat de situatie niet veilig is. Ze doen een oproep aan gemeenten om noodopvang te realiseren. In meerdere golfstaten zijn vannacht explosies gehoord en drones neergehaald bij kennelijke Iraanse luchtaanvallen. De VS heeft vannacht voor de derde nacht op rij Iraanse doelen bestookt. Iran viel gisteren een containerschip aan dat onder Cypriotische vlag in de straat van Hormuz onderweg was. Het schip heeft zware schade en een bemanningslid is vermist. De zeestraat is weer afgesloten, zo maakte de Iraanse revolutionaire garde bekend. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23.
2: This is Jam Hot. Jam Hot. This is Jam Hot.
0: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul.

0: korting. Ga naar Kiks.nl en score jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Jam FM. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Volgens de politie waren er 2 schutters die op elkaar schoten. Of er arrestaties zijn verricht is nog niet bekendgemaakt. Wel is de situatie inmiddels onder controle en zijn de wapens veiliggesteld. Het straatfestival werd op het moment van de schietpartij door 13.000 mensen bezocht. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. Het kan daar 32 graden worden. Bij temperaturen boven de 30 graden is er een risico op oververhitting, vooral bij ouderen, kwetsbaren en kinderen. Vermijd zware lichamelijke inspanning en let op huisdieren en kinderen in warme ruimtes zoals auto's of caravans. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar 2 rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens 1 jaar en een forse boete. Het weer, het is vrij helder met in het noorden plaatselijk nog mist en bewolking vanuit zee. Het wordt zonnig en droog en de middagtemperatuur loopt op naar 32 graden in het zuiden en op de Wadden 23.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk, kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. Een meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutique hotel met 65 kamers en zorg.

0: Zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde twee varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
2: Wij zijn Jam FM.
3: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. Een schietpartij op een salsa-festival in het Canadese Toronto heeft gisteravond aan 2 mensen het leven gekost en er vielen 4 gewonden. Het wordt ook vandaag weer warm. In 7 regio's is code geel afgekondigd en geldt het nationale hitteplan. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders nu al volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kritiek op plan Rabopand aan het kampje van de Oude Kerk. Mijn naam is Martin Rodenburg. Er worden kritische kanttekeningen gezet bij de schetsen voor een nieuw te bouwen pand aan het kampje. Die projectontwikkelaar M Solutions Real Estate op 8 juli presenteerde in de Amstelstroom. De kritiek richtte zich met name op de bouwhoogte en het beoogde gebruik van de nieuwbouw op de plek van het voormalige Rabo-gebouw. De ontwikkelaar ziet op dit moment 2 opties voor de nieuwbouw. Ofwel zorgwoningen voor senioren, 50 appartementen. En ook commerciële panden zoals winkels en horeca. En ook denkt men aan 19 zorgwoningen in combinatie met een boutiquehotel met 67 kamers. Het pand krijgt een hoogte van 5 woonlagen, inclusief de kap. We gaan niet hoger dan de Amstelkerk. De kritiek gaat vooral over het rekening houden met het beschermd dorpsgezicht. Dit gaat voorbij aan de maximale bouwhoogte die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2023. Wat gebeurt er met de zo gewaardeerde zichtlijnen vanuit de Dorpsstraat naar het kampje en de Amstelkerk? Weinig ruimte om te parkeren en er is geen behoefte aan een hotel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zo'n

0: je turbo? Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenen merk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. Engeland versloeg Noorwegen met 2-1 en Argentinië hielp het team van Zwitserland met 3-1 uit de droom. De beide landen nemen het woensdag tegen elkaar op. De andere halve finale was al bekend, daarin speelt Frankrijk dinsdagavond tegen Spanje. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in New York. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Zigzaggend door de tunnel die maar twee rijbanen heeft en waar inhalen streng verboden is. De man werd aan de zuidkant van de tunnel opgewacht door de politie. Uit een test bleek dat hij mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Hij riskeert een gevangenisstraf van minstens een jaar en een forse boete. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Romeflat stapt dichter bij vervanging van liften. En papegaaien naar Malta en dieren die mensen helpen herstellen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Er lijkt een oplossing in zicht voor de langdurige liftproblemen in de Romeflat aan de Europa-rij in Uithoorn. Op 2 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vernieuwing van de liftinstallaties in het appartementencomplex. Eerder waren beide liften tegelijkertijd buiten gebruik, waardoor vooral oudere en minder mobiele bewoners hun woning niet zelfstandig konden verlaten. De aanvraag heeft betrekking op het volledige complex met huisnummers 1 tot en met 120. De gemeente moet de vergunning nog beoordelen. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen is op dit moment nog niet bekend. En op de vrachtafdeling van Schiphol stonden de afgelopen weken opnieuw bijzondere dierentransporten op het programma. Zo verhuisden 4 papegaaien naar een nieuwe eigenaar op Malta, terwijl een groep lama's en geiten naar een zorgboerderij in Engeland werd gebracht. Daar worden de dieren ingezet bij de begeleiding van mensen met

een beperking, PTSS of andere trauma's. Volgens Charlotte Stoffer van Zoologistics dragen dieren bij aan herstel, ontmoeting en het opbouwen van vertrouwen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: van half tien.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Op het WK voetbal zijn Engeland en Argentinië door naar de halve finale. En in Zwitserland is een 22-jarige Duitse automobilist van de weg gehaald die in de Gotthardtunnel met meer dan 170 km per uur maar liefst 21 auto's inhaalde. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in het gemeentehuis aan de Amstel. En nieuwe sportinfrastructuur voor sporters Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld van 13 juli tot en met 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. In het dorp Duivendrecht wordt momenteel hard gewerkt aan nieuwe sport- en speelvoorzieningen op Sportpark De Hoop. Het is een investering waarmee de gemeente anticipeert op de groei van het dorp en een impuls geeft aan de steeds grotere beleving van sport, bewegen en ontmoeten. Een van de meest opvallende vernieuwingen is het nieuwe kunstgrasveld, aangelegd op de plek van het voormalige trainingsveld, dat door slechte weersomstandigheden vaak onbespeelbaar was. Verder komt er een beachvolleybalveld, een jeu de boule accommodatie. De opening van de sportvoorziening op Sportpark De Hoop zal komende periode plaatsvinden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of... Kijk op rcs-montage.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.

0: voorstander van de militaire acties tegen Iran. Deze week had hij nog een ontmoeting met president Zelensky in Oekraïne. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Zelensky wil daarom de samenwerking met onder meer de VS en Europese landen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de snelle productie van Patriot-raketten en het ontwikkelen van luchtafweerinstallaties. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Ook als er geen vlinders te zien zijn, dan stelt de organisatie een melding op prijs. Het aantal vlinders neemt al jaren wereldwijd af, ook in Nederland. Met de tuinvlindertelling hoopt de organisatie een beter beeld te krijgen van de vlinderpopulatie. De resultaten worden morgen bekendgemaakt. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Winkeliers bezorgd over gevolgen verplaatsing parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoren leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
5: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. De Oekraïense president Zelensky wil dat zijn bondgenoten sneller wapens gaan leveren. Volgens hem zijn veel toegezegde steunpakketten nog niet volledig gerealiseerd. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om een rondje door de tuin te lopen en in 15 minuten tijd alle vlinders die ze zien te noteren en door te geven. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Volop waterplezier op de Ouderkerkerplas en Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Ouderkerkerplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen en natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
0: Jam on Sunday.
4: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
3: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags.

0: Verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling overleden. De 71-jarige Republikein en bondgenoot van president Trump overleed zaterdagavond aan een hartstilstand. Graham was een invloedrijke politicus op het gebied van defensie en internationale betrekkingen en stond bekend als een havik. Hij was een fervent voorstander van de militaire acties tegen Iran. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Verder zou de fabriek kunnen worden stilgelegd en kunnen er gevangenisstraffen worden uitgedeeld aan bestuurders. Dit zeggen de Leidse milieurechtonderzoeker Lopik en de Utrechtse hoogleraar Lindeman tegen de NOS. Het OM maakte aanklacht tegen Tata Steel, het voormalige Hoogovens, in november bekend. En netbeheerders zijn op verschillende plekken in Nederland bezig met het neerzetten van nieuwe transformatorhuisjes. Er moeten er tot 2040 zo'n 50.000 bijkomen. Vanwege de weerstand van omwonenden tegen de elektriciteitshuisjes organiseren sommige gemeenten en netbeheerders ontwerpwedstrijden, zo meldt de NOS. In Utrecht was een van de winnende ontwerpen er een met het stripfiguurtje Nijntje op de muur. Elders wordt ook veel groen voorgesteld om de bouwsels te camoufleren. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk, kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. Een meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde 2 varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

ben ik altijd degene die jou een goeiemorgen moet wensen op de zondagochtend. Het is wel zo beleefd als ik begin met praten. Maar deze keer heb ik het overgelaten aan iemand anders. Iemand met een ongelooflijk goed ochtendhumeur. Dat doet hij op zich al veel beter dan ik. Want ik stap, de eerste stappen uit mijn bed zijn toch altijd een beetje chagrijnig. En hij kan er ook nog eens een keertje veel en veel beter zingen. Eljo, hoorde je Morning Mr. Radio. Het begin van 3 uur Jam on zondag met Erik van Diemen. En helaas, zelfs met een goed ochtendhumeur heb je niet het eeuwige leven. Want Eljo is alweer een tijdje niet meer onder ons. Slow jams en ballads tot aan 12 uur. Dat is precies wat je kan verwachten hier op Jam FM. Ik zou zeggen, ga vast klaarzitten voor Teddy Pendergrass. Die hoor je straks. Maar eerst genieten we met z'n allen van Angie Stone. Here is Brother.

is afkomstig van een album uit 1981. En in 1981 was het nog niet zo goed bij Cas. Dus ik had het in eerste instantie van een vriend opgenomen op een TDK SAC90. Dan weet je dat dat een cassettebandje was. Dat klonk al heel erg mooi. Vervolgens had ik genoeg geld om het album te kopen. De LP dus. Later ook de CD. En tegenwoordig stream ik het in lossless audio. En het maakt eigenlijk niet uit hoe je het afspeelt. Het is zo verschrikkelijk mooi opgenomen door Quincy Jones. Yo, de Quincy Jones samen met Patty Austin. Something special hier op Jam FM. Erik van Diemen daarvoor. Teddy Pendergrass en Love is the Power. En ik begon met Agestone en Brada. Als je lacht, hè. Als je lacht, geniet ik met je mee. Want ik vind je lach prachtig. Maar je hebt al veel te lang niet te lachen. Wanneer lach je weer eens een keertje lief naar me? Dat is de vraag die Belle Biv DeVoe stelt. Hier is When Will I See You Smile?

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. Iran heeft naar eigen zeggen ook de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. In Amerika is zaterdagavond op 71-jarige leeftijd de Republikeinse senator Lindsey Graham plotseling aan een hartstilstand overleden. De straf voor het bedrijf Tata Steel in IJmuiden voor het lozen van gevaarlijke stoffen zou in het uiterste geval kunnen neerkomen op een boete van 600 miljoen euro. Het is vandaag de laatste dag van de nationale tuinvlindertelling. De Vlinderstichting roept burgers op om de vlinders die ze in hun tuin zien te melden. Het weer, alleen in het noorden nog wat bewolking, elders de hele dag volop zon. Het wordt 32 graden in het zuiden en 23 op de Wadden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam
1: FM. Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kritiek op plan Rabopand aan het kampje van de Oude Kerk. Mijn naam is Martin Rodenburg. Er worden kritische kanttekeningen gezet bij de schetsen voor een nieuw te bouwen pand aan het kampje. Die projectontwikkelaar M Solutions Real Estate op 8 juli presenteerde in de Amstelstroom. De kritiek richtte zich met name op de bouwhoogte en het beoogde gebruik van de nieuwbouw op de plek van het voormalige Rabo-gebouw. De ontwikkelaar ziet op dit moment 2 opties voor de nieuwbouw. Ofwel zorgwoningen voor senioren, 50 appartementen. En ook commerciële panden zoals winkels en horeca. En ook denkt men aan 19 zorgwoningen in combinatie met een boutiquehotel met 67 kamers. Het pand krijgt een hoogte van 5 woonlagen, inclusief de kap. We gaan niet hoger dan de Amstelkerk. De kritiek gaat vooral over het rekening houden met het beschermd dorpsgezicht. Dit gaat voorbij aan de maximale bouwhoogte die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2023. Wat gebeurt er met de zo gewaardeerde zichtlijnen vanuit de Dorpsstraat naar het kampje en de Amstelkerk? Weinig ruimte om te parkeren en er is geen behoefte aan een hotel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

Ik heb hem ooit een keertje live gezien in Ahoy, in Rotterdam dus. Johnny Gill. En ik moet zeggen, ik was heel erg onder de indruk van hem. Echt een hele, hele, hele goede zanger. Veel beter dan ik eigenlijk van tevoren gedacht had. Je hoorde Johnny Gill, Wrap My Body Tight, hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En straks heb ik iets prachtigs voor je. Iets heel moois van Can't Function. We gaan terug in de tijd naar 1981. Maar eerst gaan we samen luisteren naar Guy. Let's go.

muziek voor de zondagochtend. Maar ook absoluut, absoluut muziek voor tussen de lakens. Ja, slaapkamermuziek. Heerlijk, Howard Johnson hoorde je, de man die je kent van So Fine, You Blow My Mind. Keep in Love New, daarvoor Can Function. Promise You Love, en daar weer voor Guy and Let's Chill. Ja, altijd weer snel, veel te snel voorbij die zondagochtend. Maar het is niet anders, we gaan op weg naar de zondagmiddag met Imagination. So Good, So Right. Ik spreek je straks na het nieuws.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Die van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het AANAT-centrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. Het Rode Kruis hielp bij het instappen in de bussen, maar stopte afgelopen vrijdag met de hulpverlening vanwege verschillende incidenten. Volgens de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zijn er 150 extra plekken in de noodopvang gerealiseerd. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Ook reden er minder treinen van en naar Utrecht. De oorzaak van de storing is volgens een ProRail-woordvoerder ondertussen achterhaald. Er bleken verschillende defecten in een relaishuis te zitten van waaruit wissels en seinen worden aangestuurd. Rond Gouda rijden bijna alle treinen weer, alleen tussen Gouda en Zoetermeer loopt het nog niet zoals gebruikelijk. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. In Qatar vielen 3 gewonden door neervallende scherven. In Jordanië kwamen 3 raketten neer. Ook uit de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait en Bahrein komen berichten over Iraanse aanvallen. Dat land heeft naar eigen zeggen de straat van Hormuz weer afgesloten en viel al 2 vrachtschepen aan. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Aan boord van het schip bevonden zich 11 Indiaanse staatsburgers. Tot dusver zijn 10 mensen gered. Het Indiaanse ministerie veroordeelt de aanval en zoekt met de autoriteiten van Oman naar de vermisten. De VS meldt dat Iran achter de aanval op het schip zit, maar de Iraanse revolutionaire garde zegt dat er alleen maar waarschuwingsschoten zijn gelost. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Romeflat stapt dichter bij vervanging van liften. En papegaaien naar Malta en dieren die mensen helpen herstellen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Er lijkt een oplossing in zicht voor de langdurige liftproblemen in de Romeflat aan de Europa-rij in Uithoorn. Op 2 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vernieuwing van de liftinstallaties in het appartementencomplex. Eerder waren beide liften tegelijkertijd buiten gebruik, waardoor vooral oudere en minder mobiele bewoners hun woning niet zelfstandig konden verlaten. De aanvraag heeft betrekking op het volledige complex met huisnummers 1 tot en met 120. De gemeente moet de vergunning nog beoordelen. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen is op dit moment nog niet bekend. En op de vrachtafdeling van Schiphol stonden de afgelopen weken opnieuw bijzondere dierentransporten op het programma. Zo verhuisden 4 papegaaien naar een nieuwe eigenaar op Malta, terwijl een groep lama's en geiten naar een zorgboerderij in Engeland werd gebracht. Daar worden de dieren ingezet bij de begeleiding van mensen met een beperking, PTSS of andere trauma's. Volgens Charlotte Stoffer van Zoo Logistics dragen dieren bij aan herstel, ontmoeting en het opbouwen van vertrouwen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

Dus heel veel muziek waarbij ik de neiging heb om het volume helemaal voluit te zetten. En ik kan je vertellen, dit is misschien wel de nummer 1. Dit draai ik over het algemeen zo hard af dat het boven de pijngrens uitkomt. Het is maar goed dat er niemand in de studio staat op het ogenblik. Want je zou met wapperende haren voor de speaker staan. Je hoorde Vaughn Mason en Butch Dial. And you can do it to the crew. En we gaan het doen, hè? Ja, ja. Jij en ik de komende 2 uur hier op je radio. Want dit is... En ik heet je van harte welkom... Jouw zondagmiddag. En op jouw zondagmiddag word je verwend met de allerbeste classics, de allerbeste old school en hot new music. Wat wil je nog meer?

Hij komt uit Engeland, is 21 jaar en heet Sekou Silla. So en ondanks dat hij dus nog hartstikke jong is, heeft hij zijn eerste Hot Jam alweer te pakken. Deze week de Hot Jam, week 28, dus Sekou en Does She Know. En daarvoor hoorde je ook nog Maxi Priest en Close To You hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En ik hou van de smaak van honing. Heerlijk. Honing met wat gesmolten boter op een heet broodje. En ik hou van de muziek van A Taste of Honey. Dus voor mij is dit dubbel genieten. En ik laat jou gewoon lekker meegenieten. Hier is Sayonara.

Het zijn herinneringen aan het voorjaar van 2003. De plaat kwam uit in oktober 2002, maar duurde even voordat het een hit was. Maar in het voorjaar van 2003 had het goed te pakken. Smiles en South Star, oftewel Rodney Smiles Bailey en Rob South Star Campen, hoorde je en Tell Me hier op Jam FM. En daarvoor gingen we veel en veel verder terug in de tijd, namelijk naar 1982. Ja, ik ben zo oud dat ik me kan herinneren dat ik er in Majestic in de Amstelstraat op heb staan dansen. A Taste of Honey hoorde je en Sayonara. En pas op, hè, pas op voor liefde. Liefde kan heet zijn, want als liefde heet is, noemen we dat de glow.

0: nieuws van half 1.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In het Groningse Nieuwe Pekela is de nachtopvang niet meer in gebruik sinds het Rode Kruis de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft stilgelegd. De organisatie meldt dat in de nacht van vrijdag op zaterdag en afgelopen nacht niemand naar de opvang is gebracht. In de buurt van Gouda is het treinverkeer weer opgestart nadat eerder vanmorgen de stroom uitviel. Door de storing reden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn. Uit verschillende golfstaten zijn vannacht explosies en schade gemeld door aanvallen van Iran met drones en raketten op Amerikaanse militaire bases. En het ministerie van Externe Zaken in India laat weten dat een landgenoot vermist is geraakt na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in het gemeentehuis aan de Amstel. En nieuwe sportinfrastructuur voor sporters Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld van 13 juli tot en met 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. In het dorp Duivendrecht wordt momenteel hard gewerkt aan nieuwe sport- en speelvoorzieningen op Sportpark De Hoop. Dat is een investering waarmee de gemeente anticipeert op de groei van het dorp en een impuls geeft aan de steeds grotere beleving van sport, bewegen en ontmoeten. Een van de meest opvallende vernieuwingen is het nieuwe kunstgrasveld, aangelegd op de plek van het voormalige trainingsveld, dat door slechte weersomstandigheden vaak onbespeelbaar was. Verder komt er een beachvolleybalveld, een jeu de boule accommodatie. De opening van de sportvoorziening op Sportpark De Hoop zal komende periode plaatsvinden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Erik van Diemen.
6: Hi, this is Larry Blackman from Cameo, and you're listening to Jam FM. Always smooth and funky, baby.

gaat de laatste tijd niet meer zo goed met hem. Zijn gezondheid laat hem behoorlijk in de steek. Maar hij is een paar keer in Amsterdam geweest. En iedere keer als hij in Amsterdam was, dan vertelde hij dat hij genoot van Amsterdam. Nou moet ik zeggen dat de Amerikanen het altijd zeggen. Hey, you're the best audience I've ever experienced. Maar ik had het idee dat hij het wel meende. Ik heb het over Larry Blackmon. Je hoorde Cameo, zijn band dus. En Word Up nog steeds. En het zal wel zo blijven. De grootste hit die ze in Nederland gescoord hebben.

hip-hop en rap wordt natuurlijk heel veel gesampled. Hè? En het komt wel eens voor dat het gebruik van andermans nummer, dus een sample die niet gecleared is, dat dat tot een heleboel ellende leidt. Rechtszaken met gebalde vuist voor de studio gaan staan enzovoort. Maar toen Thomas Dolby erachter kwam dat één van zijn nummers, namelijk het nummer Puppet Theater, gesampled was door Houdini in de plaat Magic Wand, de plaat die je net hoorde, vatte hij dat uiterst sportief op. En hij wilde meteen met ze samenwerken. Dus zo kan het ook. Houdini hoorde je in 1982. De Magic Wand. Dus samen met Thomas Dolby. En voor TLC. En No Scrubs. Verder nu met iets nieuws. En tegelijk iets heel vertrouwds. Want in de nieuwe single van Paco Caniza. Er is duidelijk een oude dance classic. En ik ben benieuwd of jij weet welke. Luister maar.

dat waren meeste Notorious B.I.G. en Diddy en Been Around the World. Natuurlijk met de hulp van David Bowie, Let's Dance. En daarvoor stelde ik dus die vraag of jij herkende welke plaat verwerkt was in de nieuwe single van Paco Caniza, Someone For Me. Nou, ik heb je even de tijd gegeven om het op te zoeken in de grote winkeler Prins encyclopedie. En als je het gevonden hebt, dan ben ik blij voor jou. Dat was natuurlijk Searching To Find The One van Unlimited Touch. Hey, tot aan 1 uur. Daryl Hall en John Oates. Een plaat die op zijn beurt weer heel veel gesampled is door andere artiesten. Denk bijvoorbeeld aan Simply Red. Hier is I Can't Go For That.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De politie wil niets kwijt over de slachtoffers en hoe zij eraan toe zijn. Bekend is wel dat ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. De burgemeester van Wassenaar, Leender Ter Lange, heeft gereageerd op de schietpartij en zegt dat dit niet thuishoort in een veilig Wassenaar. Gisteravond

0: dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. De brand brak afgelopen donderdag uit en wist zich razendsnel te verspreiden. De regio-president van Andalusië, Juan Manuel Moreno, schrijft op sociale media dat de 1000 mensen die geëvacueerd waren geleidelijk weer naar huis mogen gaan. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Winkeliers bezorgd over gevolgen verplaatsing parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoren leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Hey buddy, buddy, hey buddy, buddy.
1: I say hey buddy, buddy, hey buddy, buddy. If you can dig it, you can get on down.
0: Ja, ik heb het tegen jou. Je hoorde MC Frosty en Loving C en de Radioactivity Rap. Een plaat met heel veel, echt heel veel fans. Jij ook? Nou, dan kan ik je één ding zeggen. Dat is dat we in ieder geval wat dat betreft dezelfde smaak hebben. En omdat we muzikaal dezelfde smaak hebben, weet ik bijna zeker dat er tussen nu en 2 uur vast nog wel muziek tussen zit waarvan jij zegt: goeie keuze, Erik.

is het typische solar geluid hier op Jam FM bij Erik van Diemen. The Sound of Los Angeles Records, waarop je onder andere ook muziek van Shalimar, Midnight Star, Dynasty Climax en Babyface is even het begin op terugvindt. Altijd herkenbaar en altijd goed. Je hoorde Keep On Loving Me en daarvoor ook nog Portrait en Honey Dip. En we gaan het een klein beetje rustig aan. We gaan een klein beetje afbouwen met mooie nieuwe muziek. Nieuwe single van Miles Sanko, Standing in My

Het is muziek die afkomstig is van het album In Your Eyes uit 1983 van George Benson. En George Benson ligt daar een beetje relaxed op een bank. En hij heeft een jasje aan waarvan ik zeker weet, helemaal zeker dat hij dat tegenwoordig niet meer aan kan. Want hij is een paar kilootjes aangekomen. Maar mag ook wel, want hij is in de 80 tegenwoordig. En zal het jasje dus wel naar de kringloper gebracht hebben. Dat denk ik dat hij dat ook doet. Dus heel bijzonder. Let er dus op, als je een jasje, een gestreept Colbert bij de kringloper haalt, dat het misschien ooit gedragen kan zijn door George.

0: en Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Afgelopen nacht zijn 2 personen bij een schietpartij in Wassenaar gewond geraakt. De politie meldt een 42-jarige verdachte uit Wassenaar te hebben aangehouden. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. Gisteravond heeft de politie bij een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel een 29-jarige man opgepakt. Eind vorige week trokken het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich terug omdat het volgens hen niet langer veilig was voor hulpverlening en mensen die hulp nodig hebben. Gisteravond ontstonden er verschillende opstootjes. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. In het zuiden van Spanje heeft de brandweer de natuurbrand die aan 12 mensen het leven heeft gekost onder controle. Het weer, de zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind wordt het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Volop waterplezier op de Ouderkerkerplas en Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Ouderkerkerplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen en natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Ouderkerkerplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. In

Ja, pianospeler kon die. Maar nu niet meer, want afgelopen woensdag, 8 juli, is hij overleden. Rodney Franklin, bekend geworden natuurlijk dankzij dit nummer. The Groove, het bewijs dat, dat liftmuziek of supermarktachtergrondmuziek soms best lekker en soms best goed kan zijn. Hey, Karen Silver, Nobody Else, nu op jouw radio, hier op Jam FM, Erik van Diemen.

0: you're the violent one, so you definitely ain't my type of hype. Kimberly, what type of man do you like, sweetheart?
1: Well, me, I like to please my man. I want to give him any and everything he wants, because he's the king.
0: King, huh? Yeah, I like that. Yo, ex-girlfriend, what do you feel about that statement?
2: Yo, she be bugging out. I mean, I don't mind.
0: Well, I kind of like it. Well, she's definitely my type of hype.
3: Het zijn de heren. De heren die je kent van Alice, I Want You Just For Me. En ook de heren dus die het heel vaak deden met Lisa Lisa. Maar deze keer deden ze het met de dames van Ex-Girlfriend. En die kenden natuurlijk weer van Ex-Max The Sport. En ook nog Mixmaster Ice. Ja, een heleboel mensen dus. Je hoorde Beats, Drums en Hype. En daarvoor Karen Silver en

is het geluid. Het geluid van de zomer. Van de zomer van 2026. En misschien als je in de toekomst ooit nog eens met een glimlachje terugdenkt aan deze zomer, dat je dan ook denkt aan deze plaat. Georgie B. en de Groove Association. You know, in de speciale Summer Vibes mix. Dat is wat je hoorde hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En daarvoor Natasha King. En dat kwam uit de zomer van 1983. AM FM. Willem van Rijn, die hoor je straks hier op Jam FM. Edwin van Brakel is nog op vakantie. En volgende week, zondag, hebben wij weer een afspraak voor een nieuwe aflevering van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Dus dan hoop ik dat je weer gaat luisteren. Ik ga er vandoor met gymnastiek voor de basspeakers. Let maar eens op wat een heerlijke basloop hierin zit. Pleasure. Hier is Glide. Tot volgende week dus.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl. /go en sluit je contract online af.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De regering van Qatar heeft bekendgemaakt dat oud-emir Hamad bin Khalifa Al Thani is overleden. Hij stond bekend als de grondlegger van het moderne Qatar en zwaaide van 1995 tot 2013 de scepter over de golfstaat. Hij nam halverwege de jaren 90 de macht van zijn vader over en droeg deze in 2013 over aan zijn zoon en de huidige emir Tamim. Hamad was ook de grondlegger van de nieuwszender Al Jazeera en is 74 jaar geworden. Iraanse media laten weten dat een Iraanse militair bij Amerikaanse aanvallen om het leven is gekomen. Dat zou gebeurd zijn bij een aanval van de VS op de haven van Yask in het zuiden van Iran. De Verenigde Staten beweren afgelopen nacht 140 Iraanse militaire doelen te hebben aangevallen. Iran viel daarop Amerikaanse krijgsdoelen in de regio aan. De Oekraïense president Zelensky meldt dat met het overlijden van de Amerikaanse senator Lindsey Graham Amerika en de wereld een vastberaden leider hebben verloren. Afgelopen vrijdag ontving Zelensky Graham nog in Kiev. De Amerikaan bezocht het land sinds de Russische inval 10 keer. Volgens Zelensky stond Graham het Oekraïense volk bij op de momenten dat dit het hardst nodig was. Ook de Israëlische premier Netanyahu laat weten te rouwen om zijn dierbare vriend. Hij zegt dat Israël een van zijn grootste vrienden verloren heeft. Lindsey Graham overleed plotseling op 71-jarige leeftijd. Het weer. De zon schijnt uitbundig. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden.

0: begin van de Crate Diggers. Even een terugblik naar de jaren 80. 1983 om precies te zijn. Het waren de Hudsons die de show openden voor vandaag. Wat alweer de laatste invalbeurt is voor de Edwin On Show van Edwin van Brakel.
1: Vakantie is voor hem even helemaal niets.
0: Dank ook aan voortganger Erik van Diemen, die weer een heerlijke show bracht op deze zondag, de 12e van juli 2026. Met nu nieuwe muziek op Jam FM van Astles. Uit Frankrijk komen ze. Dit is Working All Night.

80 en 90 die ze in hun jeugd meemaakten. Blazen de frontman Theo en vrouw Camille nieuw leven in die klanken en geven ze er een moderne draai aan. Een paar maanden geleden werden we verwend met nieuwe klanken van Crossroads, die samen met zangeres Claire weer een heerlijke nieuwe track afleverde. Ja, en

Midnight Fantasy van een paar maanden geleden. Je hoorde Crossroads op Jam FM samen met Claire. Let Me Be The One is de titel van de hitsingle van de befaamde jazz- en R&B

0: Collection. Allemaal uitgebracht door Arista Records. En er werd ook nog een live versie uitgebracht op haar CD Live from Manila uit 2006 op het label Black Angel. Ja, en dit liedje werd ook uitgebracht in het nummer The One van John Fanix uit 2011. Ga die nog maar eens even terugluisteren. Ja, en dat er nog meer nummers op dit album staan, dat ga je vandaag horen. Want Let Me Be The One is de terugverlangspeelplaat op Jam FM.
1: Hey, luister.
2: Ja, luister.
1: Wij staan paraat.
2: Zolang als dat gaat.
1: Met de...

was hem, de eerste van de vier tracks uit dit album van Angela Beauville. Het album Let Me Be The One, je hoorde de titeltrack. Het is vandaag de terugverlangspeelplaat. En van 84 naar 2026 met nieuwe muziek van Mother's Favorite Child samen met Saida Wright. This is

De Great Diggers Radio Show deze week alweer voor de laatste keer op dit tijdstip. Want volgende week is Edwin van Brakel alweer terug van zijn vakantie. We zijn zo bij je terug met een heerlijke 90s knaller van Arrested Development.

0: Ja, deze ja. Je hoort hem straks helemaal na de New Music Break. Tot zo.
1: Ook op Bonaire luisteren we naar de Great Diggers Radio Show met Willem van Rijn.

0: Jam FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Lock it in and rip the f***ing knob off.
4: I love that.
5: And here's another blast from the past on the Crate Diggers Radio Show. Keep on moving and groovin'.

Arrested Development, uitgebracht in juli 92 door Crystallizes Records als de tweede single van hun debuutalbum 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of. Het nummer is medegeschreven en geproduceerd door groepslid Speech. Het bereikte nummer 8 in de Amerikaanse Billboard Hot 100 hitlijst en werd de grootste hit van de groep in het Verenigd Koninkrijk, waar het in november 92 piekte op nummer 2 in de UK Single Chart. Het nummer bereikte ook de top 10 in de hitlijsten van Australië, Frankrijk en Nieuw-Zeeland, met een piek op nummer 6 in alle drie de landen. Ja, van de 90's gaan we afzakken naar 1974 voor een minder bekende single van de Sister Sledge uit hun debuutstudioalbum Circle of Love. En dit liedje is gezongen door de toen 15-jarige Kathy Sledge. Love don't go through, no changes are me.

leden van de groep nog tieners. Het oudste lid, Debbie Sledge, was 19 jaar oud en studeerde aan het Tyler College of Art. Joni Sledge was 18 jaar, eerstejaarsstudent aan Temple University. En Kim Sledge zat in haar eerste jaar van de middelbare school aan de Olney High School in hun geboorteplaats Philadelphia. En de jongste, Katie, was een 15-jarige leerling in de 10e klas van de lagere school. Ja, dat was weer eens wat anders als een van die bekende hits van de dames Sledge. De Great Diggers Radio Show op deze zondagmiddag met nieuwe muziek van Darnell Kendricks, die na jaren afwezigheid weer terug is op het firmament. Nu met een nieuwe single. Dit is I Don't Wanna Lose You.

0: zijn nieuwe plaat I Don't Wanna Lose You. Wat een fijne nieuwe track was dit.
1: Hij kent de absolute stilte van de laatste plekjes op aarde. Zonder die koters. Dit is geen vakantieganger. Dit is... Die snapt vakantie.
2: Goedemiddag, lieve luisteraars.
3: De rug naar lang speelplaat.
0: Ja, en dan is het weer tijd voor de terugverlangspeelplaat op Jam FM. We gaan weer naar het album Let Me Be The One uit 84. Hier is Angela Beauville. I Can't Slow Down.

0: 82 maakten we kennis met ze. Forecast in de Nederlandse top 40. Het liedje wat al bij velen bekend was via onder andere de Soul Show en de Etherpiraten van weleer. En uiteraard ook de importplatenzaken. Het werd zelfs een hit in Nederland. 6 weken stond het in de lijst met als hoogste positie de 18e plaats. Hip, hip, hooray! En wij gaan dansen met z'n allen. Ja, mooie tijden waren dat.
1: Wij zijn Jam FM.
2: The Sound of the Holidays with Willem van Rijn as the Disco Man.
1: Disco Man.
2: A brand new one on the Crate Diggers Radio Show.

0: Een albumtrack van een nieuwe plaat die de afgelopen week uitkwam.
1: Een stoere 33 toeren.
0: Dit keer het nieuwe album van Tonio Armani. Zijn nieuwe album heet Outside for the Summer. Met een van de tracks uit dit album. De titel is Jam With Us.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
11: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt nog niet te weten wat voor structurele maatregelen getroffen worden die de onrust op het voorterrein van het aanmeldcentrum kunnen wegnemen. De gemeente heeft iedere dag contact met het COA en het ministerie over de veiligheid ter plaatse. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk trokken zich eind vorige week terug vanwege eigen veiligheid en die van mensen die hulp nodig hebben. Afgelopen nacht ontstonden er bij het aanmeldcentrum verschillende opstootjes en een vechtpartij. De 23-jarige Brabantse rolstoeltennisspeler Niels Vink heeft voor het 4e jaar op rij Wimbledon gewonnen. In de finale won Vink van landgenoot Sam Schreuder met 6-1 en 6-3. Voor Vink is het zijn 5e opeenvolgende Grand Slam winst. Eerder dit jaar won hij ook al de Australian Open en Roland Garros. Vorig jaar won hij de US Open en Wimbledon 2025. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten. Morgen komen deze leiders naar Parijs om onder andere te praten over het aanjagen van de wapenindustrie. Door de Russische raketaanvallen afgelopen week is de luchtverdediging van Oekraïne behoorlijk onder druk komen te staan. En de Oekraïense president Zelensky meldt dat zijn land het politieke beleid gaat veranderen. Zo zal het kabinet wijzigen en moet premier Julia Svyriadenko

Uit het album Adventures in the Land of Music trapten we uur 2 af met muziek van Dynasty. Een Amerikaanse band uit Los Angeles, California. Opgericht door producer en labelbaas van Solar Records, Dick Cravey. En platenproducer Leon Silvers III. De band stond bekend om hun danspopnummers uit de late jaren 70 en begin jaren 80. De groep bestond oorspronkelijk uit toetsenist Kevin Spencer en zangeressen Nedra Beard en Linda Carrier. I don't wanna be a free-

0: but I can help myself. And Here I Am waren een aantal bekende hits van dit bandje. En het zojuist gedraaide Day and Night kwam uit 1980. Een track nog uit de Decibel-archieven toen, dames en heren.
1: It's the best music ever, man.
2: Soul classics from the 70s with Willem van Rijn on Jam FM.
3: Jam FM.
4: Jam. Jam FM.
0: Ja, Lakeside, die zou je kunnen kennen van Fantastic Voyage bijvoorbeeld. Maar ken je deze nog? Uit 79.

All Around the World in the Redemption Mix is de nieuwe van Dave Lovely hier op Jam FM, waar we ook in dit tweede uur weer twee tracks gaan draaien uit de terugverlangspeelplaat. Let Me Be The One uit 84 is een album van Angela Beauville. Vandaag de terugverlangspeelplaat. Uit het album nu, Getting Into Love.

0: terug naar 1971. Een zomerhit voor de heren in Amerika. It's Summer.
1: Een klassieker van Motown.
0: Hoe zomers wil je het hebben?

0: die in 1961 in Detroit, Michigan werd opgericht als de band The Elgins. Ze staan bekend om hun reeks succesvolle singles en albums bij Motown van de jaren 60 tot halverwege de jaren 70. De samenwerking van de groep met producer Norman Whitfield, beginnend met hun top 40 hit Cloud Nine in oktober 1968. De groepsleden stonden bekend om hun choreografie, kenmerkende harmonieën en kledingstijl. Met tientallen miljoenen verkochte albums behoren de Temptations tot de meest succesvolle groepen in de populaire muziek. Ja, en wie daar ook zijn best voor doet om deze status te behalen, dat is de Britse James Emmanuel. Hij staat nog maar aan het begin. Je hoort zijn nieuwe single hier nu op Jam FM. So Good To Me.
1: Listen, baby.

0: gedaan.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: A lot of my favorite artists.
4: All right!
0: Jam FM.
4: Hey, look what we got here. A brand new one. On Jam FM.
5: Jam FM.
0: Jam. Jam FM. We bring you this week's hot jam, approved and tested by the crew. Jam FM. New music. Hot.

Crew, afkomstig uit Lancaster en nu woonachtig in Londen. Sekou kreeg op 16-jarige leeftijd bekendheid nadat hij op TikTok en Instagram video's plaatste wat uiteindelijk tot zijn doorbraak leidde. Zonder een nummer uit werd hij al getipt door de BBC als artist to watch en deed zijn eerste show in Glastonbury. Het leidde geen twijfel dat de 21-jarige Sekou Cilla uit Lancaster een monumentale toekomst voor zich heeft. Hij groeide op in de kerk en ontwikkelde een waardering voor gospelmuziek. Zijn krachtige stemvermogen vindt daar zijn oorsprong. Sekou werkt al samen met mensen als Pharrell, Justin Bieber, Anderson .Paak en Bruno Mars. Zijn rijke met bas gevulde vocalen raken met rauwe kracht en emotie over opvallende uitgeklede piano-arrangementen en combineert klassieke soul met hedendaagse popmuziek. Een nieuw album en single kon dus niet uitblijven. En wat resulteerde in een hot jam hier op Jam FM. Always smooth and funky. Dashino was de hele week de hot jam hier op Jam.

van het station wat aandacht behoefde. We gaan terug naar alarmschijf 599. Die werd gekozen op 6 juni 1981. Deze ken je vast nog. Don't Stop. Hier is KID op Jam.

0: in de lijst der lijsten. Je hoorde K.I.D. en Don't Stop uit 81.
1: New music first on Jam FM.

0: Me Be The One was alweer de laatste track voor vandaag uit de terugverlangspeelplaat van Angela Bovill. Ja, en wat ook weer zo'n momentje is, is het opengooien van de Jam FM-archieven op zondagmiddag. Want na het openen van de deuren dalen we wekelijks af naar de krochten van het Jam FM-pand, waar de kratten van weleer staan opgesteld met prachtige klassiekers uit het rijke muziekverleden wat we bij elkaar hebben gespaard zo de afgelopen jaren. We stoffen vandaag een plaat uit 1971 af om samen met jou wederom om een gouden oude te delen. Do the Funky Penguin. Hier is een oudje van Rufus Thomas uit 1971.
1: You're listening to the best music on the planet. Jam FM.
2: Soul classics from the 70s with Willem van Rijn on Jam FM.
3: Soul classics from the 70s.

70 met Do The Funky Penguin. Muziek van Rufus Thomas op Jam FM. Het is meer dan 20 jaar geleden dat fans nieuwe muziek hoorden van de legendarische Motown-ster Martha Reeves. Maar aan dat wachten komt het eind op 14 augustus aanstaande met de release van haar nieuwe album Searching. Reeves, inmiddels 84 jaar oud, wordt in haar geboortestad Detroit beschouwd als een muzikale grootheid en is een van de grootste overgebleven ambassadeurs van Motown. Reeves heeft zojuist de eerste single van het nieuwe album uitgebracht. Een cover van het nummer To Know You Is To Love You van Sarita Wright en Stevie Wonder. Het nummer werd oorspronkelijk opgenomen door Sarita, maar werd in 1973 populair gemaakt door B.B. King. Het is een mooi voorproefje voor haar aanstaande album en een welkome terugkeer van een oude favoriet.

0: een mooie cover. To Know You Is To Love You. 84 is ze, Martha Reeves. Ja, en zo komen we alweer toe aan het einde van de invalshow hier op Jam FM voor deze zondagmiddag. Edwin On is volgende week weer terug. En Van Rijn, die gaat het er weer van nemen, hoor. Tot de volgende gelegenheid.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. De weg is in de richting van Den Bosch tot aan Bokstel afgesloten. De motorrijder uit Almere botste met een bestelbus en kwam daarna in de vangrail terecht. Volgens de politie gaat het nog wel even duren voordat de snelweg A2 weer wordt vrijgegeven.
17: Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. De leiders worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van Ayatollah Ali Khamenei. Dit schrijft een Iraanse krant. De Iraanse autoriteiten hebben nog niet officieel op het bericht met de 13 namen gereageerd. Op de lijst staan verder de Italiaanse premier Meloni, de bondskanselier van Duitsland Merz, de Franse president Macron en de aftredende premier van het Verenigd Koninkrijk Starmer. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. De meeste slachtoffers verdronken in rivieren en meren. 9 op de 10 waren mannen. Dat laat het Duitse Levensreddingsgezelschap weten. Dit is de grootste waterreddingsorganisatie ter wereld met 630.000 leden. Dat de meeste slachtoffers mannen waren, komt volgens de reddingsorganisatie omdat jongens en mannen vaker risico's nemen en de gevaren onderschatten. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. De aanvallen vonden plaats aan de vooravond van een belangrijke bespreking van Oekraïense bondgenoten.

Met kunst in de wijk, kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. De meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde twee varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

we zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Een nieuwe aflevering deze week op jouw radio. Tommy Brown en Funking for Jamaica, begin jaren 80. Nu is het tijd voor J. Criff samen met de Illustrious Blacks. En dat heet Shine.

Goed dat je luistert op de Flashback Radio Show. Iedere week op jouw radio een aantal tracks. Achterin volgens Jack Riff samen met Elysius Black. En Shine was dat. Het Raka hoorde je met Jewel. En die extended mix Perspective 360. Are You My Love? En Shaka Khan, I Feel For You. Here's Junior.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Op de A2 bij het Brabantse Best is een 29-jarige motorrijder overleden nadat hij in botsing kwam met een bestelbus. Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag en hulpdiensten rukten massaal uit. Iran heeft naast de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu ook Europese leiders op hun dodenlijst geplaatst. Vorige maand zijn in Duitsland zeker 99 mensen door verdrinking om het leven gekomen. Dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen. Toen verdronken 107 mensen. Oekraïense functionarissen laten weten dat in Oekraïne door verschillende Russische drone- en raketaanvallen zeker 4 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, de zon schijnt uitbundig, maar er is ook sluierbewolking. Bij een matige aan de kust krachtige noordenwind is het 22 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kritiek op plan Rabopand aan het kampje van de Oude Kerk. Mijn naam is Martin Rodenburg. Er worden kritische kanttekeningen gezet bij de schetsen voor een nieuw te bouwen pand aan het kampje. Die projectontwikkelaar M Solutions Real Estate op 8 juli presenteerde in de Amstelstroom. De kritiek richtte zich met name op de bouwhoogte en het beoogde gebruik van de nieuwbouw op de plek van het voormalige Rabo-gebouw. De ontwikkelaar ziet op dit moment 2 opties voor de nieuwbouw. Ofwel zorgwoningen voor senioren, 50 appartementen. En ook commerciële panden zoals winkels en horeca. En ook denkt men aan 19 zorgwoningen in combinatie met een boutiquehotel met 67 kamers. Het pand krijgt een hoogte van 5 woonlagen, inclusief de kap. We gaan niet hoger dan de Amstelkerk. De kritiek gaat vooral over het rekening houden met het beschermd dorpsgezicht. Dit gaat voorbij aan de maximale bouwhoogte die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2023. Wat gebeurt er met de zo gewaardeerde zichtlijnen vanuit de Dorpsstraat naar het kampje en de Amstelkerk? Weinig ruimte om te parkeren en er is geen behoefte aan een hotel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Tijdens een ontmoeting met de pers zei Van der Burg dat hij begrepen heeft dat er wel een plan ligt. Op Bonaire zijn toeristenbusjes actief, maar inwoners kunnen niet bij een halte gaan staan om naar school of naar het werk te gaan. De afspraak was dat het openbaar vervoer vorig jaar zou starten, maar dat is al verschillende keren uitgesteld. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. De machinist probeerde de trein te stoppen, maar dat mislukte. De vrouw redde het leven van haar kind door de kinderwagen weg te duwen. Het meisje bleef daardoor ongedeerd. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio, CENTCOM, is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. CENTCOM zegt dat Iran geen controle over de zeestraat heeft, ook al kondigde het land een nieuwe sluiting aan. Vorige maand werd er door de VS en Iran een voorlopig akkoord gesloten, waardoor de straat van Hormuz voor de scheepvaart weer openging. Amerikaanse strijdkrachten zijn in de buurt om ervoor te zorgen dat de vrije doorvaart gegarandeerd blijft. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Dat zou afgelopen maandag al het geval zijn, maar dat werd toen uitgesteld. Vorig jaar startte het nieuwe parlement met 2/3 van de 210 leden onder leiding van president al-Shara. Begin deze maand werd het resterende deel benoemd. Shara zegt voorstander van algemene verkiezingen te zijn, zodra dat op het gebied van de infrastructuur mogelijk is. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Romeflat stapt dichter bij vervanging van liften. En papegaaien naar Malta en dieren die mensen helpen herstellen. Mijn naam is Hans van der Heijden. Er lijkt een oplossing in zicht voor de langdurige liftproblemen in de Romeflat aan de Europa-rij in Uithoorn. Op 2 juli 2026 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de vernieuwing van de liftinstallaties in het appartementencomplex. Eerder waren beide liften tegelijkertijd buiten gebruik, waardoor vooral oudere en minder mobiele bewoners hun woning niet zelfstandig konden verlaten. De aanvraag heeft betrekking op het volledige complex met huisnummers 1 tot en met 120. De gemeente moet de vergunning nog beoordelen. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen is op dit moment nog niet bekend. En op de vrachtafdeling van Schiphol stonden de afgelopen weken opnieuw bijzondere dierentransporten op het programma. Zo verhuisden 4 papegaaien naar een nieuwe eigenaar op Malta, terwijl een groep lama's en geiten naar een zorgboerderij in Engeland werd gebracht. Daar worden de dieren ingezet bij de begeleiding van mensen met een beperking, PTSS of andere trauma's. Volgens Charlotte Stoffer van Zoologistics dragen dieren bij aan herstel, ontmoeting en het opbouwen van vertrouwen. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
7: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
12: This is the jamming summer.

Ja, dat was Chaka Khan, Chuck Silla. Ze doen het maar weer, die ouwetjes uit de jaren 80. Een comeback. Wat dacht je trouwens van het laatste album van Madonna, Confessions 2? Zo, dat is me er ook eentje. We gaan oldschool draaien. Lew Curtin.

Frank uit de jaren 80, Lou Curtin, Why Don't You Talk To Me. Dat is allemaal moeilijk. We gaan de nieuwe werk draaien. Siobhan Adams hier in de show. En hier is Party.

0: Funky, het nieuws van 6:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bonaire heeft van Nederland subsidie voor het openbaar vervoer gekregen, maar nog altijd rijdt er geen openbare bus. Staatssecretaris Van der Burg reist binnenkort naar Bonaire af en wil een concrete datum horen waarop de bus gaat rijden. Gisteravond is een 26-jarige Duitse vrouw bij een aanrijding met een trein om het leven gekomen. Ze liep met een kinderwagen met daarin haar 2-jarige dochter over een spoorwegovergang toen er een trein aankwam. Volgens het Amerikaanse militaire commando in de golfregio CENTCOM is de straat van Hormuz voor al het scheepvaartverkeer open. 19 maanden nadat in Syrië het regime van Assad ten val kwam, is het nieuwe parlement in de hoofdstad Damascus bijeengekomen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Tot zover.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Paulien Weder exposeert een bewogen wereld in het gemeentehuis Ouder Amstel. En nieuwe sportinfrastructuur voor sporters Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Kunstenaar Paulien Weder exposeert in het gemeentehuis van Ouder Amstel haar werk onder de noemer Een Bewogen Wereld van 13 juli tot en met 28 augustus. Paulien Weder is een fotografisch kunstenaar, lid van Amsteland Kunst en woont in Gaasperdam. Ze staat bekend om haar intuïtieve, creatieve momenten. Door de bewogen beelden worden kleuren vloeibaar, vervagen vormen en krijgen emoties de ruimte. Het is haar taal om de wereld even stil te zetten. De expositie is te zien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. In het dorp Duivendrecht wordt momenteel hard gewerkt aan nieuwe sport- en speelvoorzieningen op Sportpark De Hoop. Dat is een investering waarmee de gemeente anticipeert op de groei van het dorp en een impuls geeft aan de steeds grotere beleving van sport, bewegen en ontmoeten. Een van de meest opvallende vernieuwingen is het nieuwe kunstgrasveld, aangelegd op de plek van het voormalige trainingsveld, dat door slechte weersomstandigheden vaak onbespeelbaar was. Verder komt er een beachvolleybalveld, een jeu de boule accommodatie. De opening van de sportvoorziening op Sportpark De Hoop zal komende periode plaatsvinden. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Volgens het Amerikaanse leger en president Trump is de zeeroute gewoon open en kunnen schepen er veilig passeren. Wel is dat scheepvaartverkeer sinds de Iraanse aankondiging van de sluiting van de straat van Hormuz sterk afgenomen. De spanningen liepen opnieuw op na Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Burgemeester Van Zanen noemt Jekkers een Haags icoon dat de stad met al zijn muziek en cabaret landelijk op de kaart heeft gezet. De 75-jarige Jekkers is bekend van zijn solowerk en van dat met het Klein Orkest. Eerder dit jaar kondigde hij aan definitief te zullen stoppen met zijn theaterprogramma's. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. De musical was bijna 16 jaar te zien en werd 3967 keer opgevoerd. Volgens de burgemeester heeft de voorstelling veel bijgedragen aan het historisch bewustzijn over de Tweede Wereldoorlog. Vanmiddag werd die allerlaatste uitvoering gespeeld, speciaal voor de cast en de crew van de musical. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Winkeliers bezorgd over gevolgen verplaatsing parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoren leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. Zeven damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
11: This is Jam High. This is Jam High.
12: Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Hey, een ontzettend goede hete zomeravond. Het is vandaag 12 juli. We zitten midden in de zomer. De hittegolf van de week gaan temperaturen fantastisch naar zomerse temperaturen die je alleen maar aan de costas zou verwachten. Want het wordt naar verwachting toch wel richting de 35 graden. En het kan zelfs hoger worden deze week. Dus hete muziek, zomerse muziek. Je hoorde net Andrea en True Connection met More, More, More. Jesse Johnson en Every Shade. En dit is de Michael Sager Band. Die komt er nu aan met Shot in the Dark.
1: Shot in the dark, it is all it took. Fired her up, now she's really hooked. Shot in the dark is all it took.

0: van 6:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is nog altijd onduidelijk of de straat van Hormuz nu echt is afgesloten. Iran zegt van wel, maar de Verenigde Staten spreken dat tegen. Cabaretier Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de Gouden Erepenning, de hoogste onderscheiding van de Hofstad, na zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En regisseur Teu Boermans is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij kreeg die onderscheiding vlak voor de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje in Katwijk. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Volop waterplezier op de Ouderkerkerplas en Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Ouderkerkerplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen en natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

Ja, wat een heerlijke tracks op deze zomeravond hier op de zondag. Dit is de Sunday's Classic Request en mijn naam is Daniel Zondervan. Natuurlijk nemen we je deze zondagavond weer mee tot en met maar liefst 12 uur. Dus tot middernacht samen met Ron Lokkerbol die het tussen 8 en 10 overneemt. Misschien heb je geluisterd, maar gisteren zonden we uit live vanaf het strand. Het strandje dat is aan de plas, Oude Kerk aan de Amstel. En daar zit een fantastische locatie. Ja, ergens verborgen, want bijna niemand weet het. Maar het is wel een heel mooi strand en met zomersweer natuurlijk helemaal goed om daar te vertoeven met een lekker koffietje of een heerlijk glaasje wijn of gewoon een karafje water. Dat mag natuurlijk ook. Dat kan allemaal. En er wordt volop gebarbecued, dus ik heb echt genoten daar. Het was leuk en het zag er goed uit. De plaats na de Billy Davis I Want You is deze van Aura met You and Me Tonight in de UK Mix.

Van de ene naar de andere grote classic uit de jaren 80 hier in de Sunday's Classic Request. Overigens, verzoekplaatsen zijn natuurlijk welkom. Daniel@jamfm.nl. We reizen tussen 10 en 12 vanavond naar Aura met You and Me Tonight. Curtis Hairston, Chilling Out. En Candy Bowman met Since I Found You. Is dit Surface met When Your Ex Wants Your Back? Ja. De titel en de boodschap daarvan, daarvoor moet je luisteren naar de plaat. En dan weet je meteen wat dit is. En dan zijn we zo meteen terug om 7 uur in het tweede gedeelte van deze Sunday's Classic Request.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza-stad. Het Israëlische leger bevestigt een aanval op wat het een terroristisch doel noemt, maar zegt niets te weten van het incident waarbij het meisje omkwam. Sinds het staakt het vuren in oktober zijn volgens de autoriteiten in Gaza alweer ongeveer 1100 mensen gedood. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. Het parlement telt 210 leden, van wie het grootste deel is geselecteerd door een commissie die was benoemd door de nieuwe president Ahmed al-Sharaa. Critici vinden dat de regering daardoor te veel invloed had op de samenstelling van het parlement. Volgens de nieuwe machthebbers zijn vrije verkiezingen nu nog niet mogelijk door de gevolgen van de burgeroorlog. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Volgens ooggetuigen kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap waarna er een vechtpartij ontstond. Het was de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk die zijn gestopt vanwege de onveilige situatie. Het ministerie van Justitie komt morgen met nieuwe maatregelen tegen de overlast rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. Een meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde twee varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM. Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

Ja, dat is toch wel lekker zo'n plaat om die weer eens terug te horen. Be My Girl, jaren 80, in de Sunday's Classic Request van Keith Patrick. En dit is Fel Young, If You Should Ever Be Lonely. Tune dan in op Jam FM, want we maken je meteen weer happy.

0: Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag volgens Palestijnse hulpdiensten zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een meisje van 9 jaar. 4 anderen kwamen om bij een droneaanval op Gaza's stad. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van president Bashar al-Assad. De politie heeft een 29-jarige man uit het Brabantse Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Kritiek op plan Rabopand aan het kampje van de Oude Kerk. Mijn naam is Martin Rodenburg. Er worden kritische kanttekeningen gezet bij de schetsen voor een nieuw te bouwen pand aan het kampje, die projectontwikkelaar M Solutions Real Estate op 8 juli presenteerde in de Amstelstroom. De kritiek richtte zich met name op de bouwhoogte en het beoogde gebruik van de nieuwbouw op de plek van het voormalige Rabo-gebouw. De ontwikkelaar ziet op dit moment 2 opties voor de nieuwbouw, ofwel zorgwoningen voor senioren, 50 appartementen, en ook commerciële panden zoals winkels en horeca. En ook denkt men aan 19 zorgwoningen in combinatie met een boutiquehotel met 67 kamers. Het pand krijgt een hoogte van 5 woonlagen, inclusief de kap. We gaan niet hoger dan de Amstelkerk. De kritiek gaat vooral over het rekening houden met het beschermd dorpsgezicht. Dit gaat voorbij aan de maximale bouwhoogte die de gemeenteraad heeft vastgesteld in 2023. Wat gebeurt er met de zo gewaardeerde zichtlijnen vanuit de Dorpsstraat naar het kampje en de Amstelkerk? Weinig ruimte om te parkeren en er is geen behoefte aan een hotel. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Jam FM, always smooth and funky.
1: This is the jamming summer.
2: En hier in de Sunday's Classic Request, je weet het, dat format is vrij simpel en eenvoudig. We draaien de allervetste en mooiste en vaak ook langere uitvoeringen, 12 inches, uit de jaren 80. Die jij kent uit de tijd dat je uitging in de disco, of noem het maar op, waar dan ook. Maar hier hoor je ze 7 dagen per week. Vraagjes voor verzoekjes kun je sturen. We draaien naar 10 uur vanavond op daniel@jamfm.nl kan je mailen. En dit is Alexander O'Neill met What's Missing. Hier op Jam FM alleen de allerbeste dance classics.

Ja, soms zijn de platen zo mooi. Zoals Spargo, Nederlands product die je net hoorde met One Night Affair. Misschien heb je dat zelf wel eens meegemaakt. Dan kan je erover meepraten. En anders niet, dan blijft het misschien wel een fantasie of een droom van je. Lou Rawls daarvoor met Change Your Mind. En natuurlijk Alexander O'Neill met What's Missing. Sunday's Classic Request. Zometeen zit hier op deze stoel Ron Lockable. Maak hem alvast maar even warm met je verzoekjes via ron@jamfm.nl. En nu Billy Preston, If You Let Me Love You.

0: Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Start de motor, de boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl voor echte kleine boeren en drukkers.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
12: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. De campings aan de kust van Normandië en Bretagne zien meer last-minute boekingen. Campings landinwaarts merken juist dat gasten afzeggen, omdat ook daar de temperaturen oplopen tot boven de 30 graden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk zorgt zo voor een verschuiving van vakantiebestemmingen onder toeristen die naar het zuiden gaan. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Museum Jan brengt met Kunst in de Wijk kunst, mode en design dichter bij inwoners. En kritische inwoners uiten massaal bezwaren tegen plannen voormalig Rabobankgebouw. Mijn naam is Hans van der Heijden. Museum Jan start in oktober met het project Kunst in de Wijk om kunst, mode en design dichter bij inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Particip Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. De meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde twee varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws voor je over een half uur. Lees je op onze website.
13: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

mooie track. In een ander, weliswaar in een ander jasje gestoken. Ze kwamen in de Billboard Hot 100 op de 13e plaats daarmee. Nou. Heb jij trouwens nog een hele leuke request? Laat het dat gewoon weten via roll@jamfm.nl. Inmiddels ingetuned, lekker erbij. Hans Geersing uit Leek. Waar? Uit Leek.

0: van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. En steeds meer vakantiegangers kiezen deze zomer voor Noord-Frankrijk om de hitte en bosbranden in het zuiden van dat land te vermijden. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Volop waterplezier op de Oude Kerkerplas. En Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Oude Kerkerplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen. En natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
12: In de summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's.

0: Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de Republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van een hoge Amerikaanse functionaris. De spanningen tussen de VS en Iran lopen op na de Amerikaanse bombardementen op Iran en een Iraanse aanval op een containerschip. Bij de straat van Hormuz wachten nu nog veel schepen om te mogen doorvaren. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. Premier Netanyahu laat daarmee zijn coalitie de volledige regeerperiode uitzitten en dat is sinds 1988 niet meer gebeurd. De vorige verkiezingen waren in 2022 en werden gevolgd door de oorlog in Gaza. In de peilingen geldt oud-legerleider Eisenkot als een belangrijke uitdager van Netanyahu. De premier staat er op dit moment in de peilingen niet goed voor en hij heeft ook nog een paar rechtszaken te gaan. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Er loopt nu een internationaal opsporingsbevel tegen ze. Het is de eerste veroordeling tegen de top van de RSF sinds de oorlog in Soedan in 2023 begon. Door die oorlog zijn al tienduizenden mensen omgekomen en zeker 11 miljoen mensen op de vlucht geslagen.

0: de inwoners van Amstelveen te brengen. In buurthuizen, bibliotheken en jongerencentra in Keizer-Karelpark verzorgen museumdocenten interactieve workshops. Volgens directeur Marieke Oudriks wil het museum inwoners bereiken voor wie een museumbezoek minder vanzelfsprekend is. Het project wordt op 21 en 22 november afgesloten met het gratis toegankelijke Weekend van de Wijk in Museum Jan. Vanaf 2027 wil het museum het initiatief uitbreiden naar andere wijken, samen met onder meer Participe Amstelveen, Stadsfonds Amstelveen en Rabobank Amstel en Vecht. En de plannen voor de herontwikkeling van het voormalige Rabobankgebouw aan het Kampje in Ouderkerk aan de Amstel hebben tijdens een drukbezochte participatiebijeenkomst veel kritiek opgeleverd. De meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit tegen het plan voor een boutiquehotel met 65 kamers en zorgwoningen. Volgens inwoners is er vooral behoefte aan betaalbare starters- en seniorenwoningen. Architect Robert Verheij presenteerde twee varianten. Alleen zorgwoningen of een combinatie met een hotel. Ook de bouwhoogte, het ontwerp en de jarenlange leegstand van het pand werden bekritiseerd. De projectontwikkelaar zegt dat reacties worden meegenomen in het vervolgtraject. Een reactie van de gemeente is nog uitgebleven. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

0: zijn al van die hele leuke commands. Top dat je iets van hem draait, Ron. Nou, dankjewel, ja, Jan. Ik heb het heel graag voor je gedaan, namelijk. Ja. Onder de motto, toeval bestaat niet. Nou ja, toeval.
1: Toeval, toeval.
0: Gelukkig draai ik hem wel. Goed.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. De Verenigde Staten hebben aanvallen uitgevoerd op Iraanse raket- en luchtverdedigingssystemen. Ook zouden Amerikaanse troepen snelle boten van de Iraanse revolutionaire garde hebben aangevallen rond de straat van Hormuz. Israël houdt definitief op 27 oktober parlementsverkiezingen, de laatst mogelijke wettelijke datum. En een Soedanese rechtbank heeft de leider van de paramilitaire RSF en 15 anderen bij verstek ter dood veroordeeld. Ze worden schuldig bevonden aan oorlogsmisdaden, genocide en de moord op een gouverneur in Darfur. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Volop waterplezier op de Oude Kerkenplas en Remco Sint, de nieuwe trainer van selectie CTO 70. Mijn naam is Martin Rodenburg. Deze week is het de eerste watersportkamp bij watersportvereniging Oude Kerkenplas van start gegaan. Maar liefst 35 kinderen genieten van een week vol waterplezier. Er wordt gezeild, gesupt, gesurfd, gezwommen en natuurlijk worden er ook spelletjes gedaan. Onder begeleiding van enthousiaste instructeurs maken de kinderen op een leuke en veilige manier kennis met verschillende watersporten. Komend seizoen gaat de selectie van CTO 70 opnieuw voor promotie naar de vierde klasse. Dat gebeurt onder leiding van een nieuwe trainer, Remco Sint, afkomstig van VV Nederhorst. Sint volgt René van der Vark op, die de selectie afgelopen jaren onder zijn hoede had. De uitdaging voor de voetbalvereniging uit Duivendrecht is om het sterke afgelopen seizoen een passend vervolg te geven en de stap naar promotie naar de vierde klasse te zetten. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 mensen omgekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. Frankrijk heeft voor het eerst Alfred Dreyfus herdacht met een jaarlijkse nationale herdenking. Dreyfus was een Joodse legerofficier die eind 19e eeuw onterecht werd veroordeeld voor hoogverraad. President Macron noemde antisemitisme vandaag de vijand van de republiek en waarschuwde dat het nog altijd voorkomt. De herdenking vond plaats precies 120 jaar nadat Dreyfus officieel werd vrijgesproken. Bij de herdenking vandaag was zijn 99-jarige kleinzoon Charles aanwezig. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Winkeliers bezorgd over gevolgen, verplaatsing, parkeerplaatsen. En Queen's Cup 2026 laat groei vrouwencricket zien. Mijn naam is Hans van der Heijden. De herinrichting van het schansgebied in Uithoren leidt tot het verdwijnen van 13 parkeerplaatsen die de gemeente wil verplaatsen naar het Amstelplein. De winkeliersvereniging vreest dat dit de verkeersveiligheid verslechtert. Volgens metingen via telraam rijden tijdens piekmomenten ongeveer 750 voertuigen per uur door het gebied. Namens de ondernemers waarschuwde Kevin Maaienburg de gemeenteraad dat automobilisten straks achteruit een drukke verkeersstroom moeten inrijden, wat volgens hem kan leiden tot gevaarlijke situaties en opstoppingen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op vragen over de zorgen van de winkeliers. En de Queen's Cup 2026 is in Hoofddorp succesvol verlopen. Het door Inspire georganiseerde toernooi met steun van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond, de KNCB, stond in het teken van de ontwikkeling van het vrouwencricket in Nederland. 7 damesteams speelden in totaal 18 wedstrijden, waarin 1775 runs werden gescoord en 97 wickets vielen. Naast de sportieve prestaties bood het evenement ruimte voor ontmoeting, talentontwikkeling en inspiratie voor jonge speelsters. De organisatie bedankt de speelsters, vrijwilligers, supporters en de KNCB voor hun bijdrage aan het succesvolle toernooi. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

en Sweet Delight hier op de Jam FM. Ja, soms ben je aan het nadenken van, goh, wat voor plaat is het, waar ken ik hem van? En dat was bij deze natuurlijk heel goed herkenbaar terug in de tijd, jaren 80 voor René en Angela. Woods Empire, ook zo'n mooie plaat. En die hoor je op de zondagavond. Dankzij Hans hoorde je hem hier, Sweet Delight. En deze, dankzij Remco Tuinman, lang geleden, maar hij is weer in Nederland volgens mij. Banging the Boogie.

Ja, dankjewel. Meneer Tuinman, Remco, die vroeg deze plaat aan Rain, Angela en Banging the Boogie. Dit is de zondagavond van Jam FM. En met alleen de allerlekkerste classics. En natuurlijk, zo gaat het op de zondagavond. We maken een uitstapje naar deze plaat van Wie kent hem? Ja? Ken je deze? Oké, heel mooi. Dit is voor mij toch wel een beetje het begin van de house scene. Deze plaat, zo klinkt die in ieder geval wel. Nancy Martin en Can't Believe, dankzij niemand minder dan Tames, die zei deze plaat die zou ik graag willen horen. En ik heb hem ook een aantal weken overgeslagen, want ik was er even niet. Dus de andere platen gaan we absoluut de komende tijd draaien. Dus het komt helemaal goed, Tames. Dus nu even genieten hier. Voetjes op de vloer en ik beweeg mee in de studio van Jam FM met Nancy Martin.

Do You. En we kennen die groep van You'll Never Know. En nu, Martin, speciaal voor jou. We moesten even zoeken hier. Je hoort hem vanaf het grijs gedraaide, krakende vinyl, de College Boys. Ik wilde zeggen de Voyage Boys, maar dat is iets heel anders van die reizen naar de maan.

0: de Sister Sleds en we draaiden de He's Rust, Just a Runaway reggae-achtige versie voor Yolanda. Nu even het nieuws en dan zijn we zo weer terug.
1: Uit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. Bij een vliegtuigcrash in Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. De 47-jarige piloot en een vrouwelijke passagier. Een 15-jarig meisje en een 41-jarige man raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het kleine toestel stortte neer in een moeilijk bereikbaar bosgebied in Neder-Oostenrijk. De brandweer kon zich alleen met behulp van kettingzagen en wegbanen door het bosrijke gebied naar het wrak op een steile helling. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet bekend. En tennisser Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij het toernooi van het Engelse Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in een spannende finale in 4 sets. 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. De partij duurde bijna 4 uur, waarna Sinner zijn 5e Grand Slam titel pakte. Naast zijn Wimbledon titel van vorig jaar won hij 2 keer de Australian Open en 1 de US Open. Op zijn erelijst ontbreekt alleen nog de winst op het Franse Roland Garros. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen is het eerst vrij bewolkt. Daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden.
3: Jam your summer with the station that makes you smile. This is the jamming summer.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij. Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix. Met het volume op maximaal. Wij zijn Jam FM.

Mail daarvoor naar daniel@jamfm.nl. En deze voor Hans. Jamming in Manhattan. Ja, daar gaan we naartoe dan natuurlijk met Jam FM. Dat moet wel een keer gaan gebeuren, want we hebben ooit een keer het hele Manhattan, het hele eiland verkocht voor een appel. Ja, waar waren ze toen? Wat dachten ze toen over na hier in Nederland? Verkoop je gewoon een eiland voor een appel? Nou ja, ik denk dat we toch maar onze claim daar moeten neerleggen en het stukje Manhattan, eigenlijk New York, weer terug eisen. Eens kijken of dat gaat lukken. Nee, Trump, je hebt niet de juiste kaarten.

een zoektocht geweest, maar een van onze luisteraars die zocht deze versie. En als je dan weet dat we verschillende systemen hebben bij Jam FM en die helemaal vol staat met verschillende versies van GQ. En waar herken je deze versie dan aan? Hij is afwijkend, want hij heeft zo'n stukje instrumentale break en loopt dan even op zo'n... Dat was de versie. Nou, die draaien we bij deze speciaal op deze avond, zondagavond. Sunday's Classic Request. En Seb, die heeft ook een plaat ingeleverd. Daarvoor de andere plaat die we niet hadden. Iets met Lambada erin. Zoiets. Maar die hebben we gewoon echt niet, hoor. Toen kwam hij in deze. Wauw. De freakenplaat. Freakeristic. Atlantic Star.

Stevie, Stevie B en Spring Love met dank aan... En dan moet ik even op wat knopjes drukken. Ja, dat was hem. Zo, deze manier. Ik hoor mezelf namelijk niet... dat is moeilijk praten hier in de studio van Jim FM. Stevie B was hem met Spring Love en die draait speciaal voor Alice. En dit is Shack Attack. Met dank aan de verzoekplaat van Rem.

Warp 9 en Skip the Beat. Deze plaat die werd getipt om te draaien door Hans. Dankjewel voor deze mooie versie. Tenminste, de versie die hebben wij hier uitgezocht. Die stond in het archief van Jam FM, het grote muziekarchief. En uiteraard draaien we ook jouw plaat. Maar dan moet je wel snel zijn, want het is bijna 12 uur. En dat is middernacht tijd voor Slow Crosses in the Quiet Storm. En dit is Curtis Hairston. Chilling Out. Dat doen we natuurlijk tot 12 uur.

Ja, en toen dacht ik even rust nemen op de radio. Even voor jou, even lang uit. Maar niet voor lang.

de Sunday's Classic Request. En wens ik iedereen morgen een hele mooie werkweek. Of ben je vrij? Geniet van het prachtige weer, want het gaat gigantisch warm worden in Nederland. Ja, dat is gewoon echt heerlijk. Ja. Tenminste, als je ervan houdt en je er tegen kunt. Omdat het dit weekend ook Jazzy Weekend was in Rotterdam met de North Sea Jazz. Iets wat daar eigenlijk wel eens thuis zou hebben kunnen horen. Idris Muhammad. En Crab Apple tot middernacht.

0: metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp nog overlevenden te vinden is erg klein. Het weer, het blijft droog bij zo'n 15 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het eerst vrij bewolkt, daarna krijgen we volop zon bij 22 tot 31 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het dodental door de bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almeria is opgelopen tot 13. Een Britse vrouw is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. De brand is inmiddels onder controle. Het Zuid-Spaanse dorp Bedar bleef grotendeels gespaard, maar de omliggende heuvels zijn compleet zwart geblakerd door de bosbranden. Daar zijn de huizen verwoest en vielen ook de meeste slachtoffers. De dorpsbewoners keren pas weer terug als er in hun huizen weer water en elektriciteit is. Nederland dreigt binnenkort te maken te krijgen met een regionaal of een landelijk watertekort. Door de aanhoudende droogte, de lage rivierstanden en de groeiende vraag naar water neemt de druk op de watervoorziening toe. Volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling lijkt de situatie steeds meer op het extreem droge jaar 1976. Waterbeheerders bereiden zich voor op strengere keuzes bij de verdeling van water. Er zal in meer regio's een sproeiverbod worden ingesteld, zo is de verwachting. Bij een brand in een kroeg in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Thaise premier. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak ervan wordt nog onderzocht. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat. Op internet circuleren heftige beelden waarop te zien is dat de vlammen uit het gebouw komen. Er zijn ook foto's met daarop rijen witte lijkzakken die op de grond liggen. En het dodental door de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 4490. Dat zijn er 360 meer dan vrijdag. Er raakten ook bijna 17.000 mensen gewond en zo'n 18.000 mensen zijn dakloos geworden. Het goede nieuws is dat er ook bijna 6500 mensen gered zijn. Maar volgens de Verenigde Naties worden er nog altijd tienduizenden mensen vermist. En de kans om 18 dagen na de ramp